0: Guild Reroll.
1: Als Simogot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachem duches, de ige scheliocht de quischali.
2: Ijante mische, kiemak hurstele,
1: agus mische, koan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo momuid fuin de credive, agus ne schelte, et ha grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar met de Joliacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeskeliacht, de quischchali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, fallen moment voor in de credit, agus neskelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogteklok, gach derdi en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira!